0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer: in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heilo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Indira Welsen, Arjan Vosmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn weer te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen me laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe het een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan was hij nog steeds winnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw op duiken.
0: Zo erg is het al.
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingen cursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de Straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer.

0: kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Uit pakken uit Tom Bos van de Trombose Stichting. Dag Tom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Trombose Stichting, hoe lang bestaan jullie al?
1: Als stichting bestaan we al bijna 20 jaar. Dat is al een hele tijd.
0: Ja, en wat was ooit de aanleiding om stichting te starten?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we zeiden dat trombose een van de belangrijkste doodsoorzaken is. 1 op de 4 mensen in Nederland komt direct of indirect te overlijden als gevolg van een trombose en daar gedaan worden. En daarom is besloten een stichting op te richten die het een doel stelt om geld op te halen, om zowel de inschap te financieren naar trombose als ook om voorlichting te geven aan het grote publiek.
0: Ja, dus dat is jullie doelstelling ook eigenlijk, kennis geven van trombose en wat het eigenlijk is.
1: Klopt.
0: Ja, kan je ons kort vertellen wat het precies is?
1: Ja, heel kort gezegd, sluit bij een trombose goed prop een bloedvat af. En dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. Moet je bijvoorbeeld denken aan een, dat kennen veel mensen misschien nog wel, maar bijvoorbeeld een longembolie. Of een hart- of een herseninfarct, of een vorm van trombose. Nou, en dat zijn natuurlijk levensgevaarlijke aandoeningen.
0: Ja. En sinds kort is er een lancering geweest voor een veilig vliegkaart, hè?
1: Ja, de vliegveiligheidskaart.
0: Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, op dit moment staat natuurlijk de vakantieperiode, die staat weer voor de deur. En dat betekent ook dat veel mensen weer in het vliegtuig zullen stappen. En we denken dat het daarom op dit moment goed is om mensen te waarschuwen dat als ze een lange vlucht maken, dat wil zeggen een vliegreis langer dan 4 uur, dat ze dan een verhoogd risico lopen op trombose. Maar we willen hen ook direct helpen, die ze kleine. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben de zogenaamde vliegveiligheidskaart te introduceren. En dat is eigenlijk een uitklapbaar kaartje. Het is zo groot als een betaalpas. Met informatie en tips over trombose en ook oefeningen die passagiers kunnen doen om trombose door een lange vliegreis te voorkomen.
0: Oké, dus onderweg kan je het ook doen?
1: Ja, zeker. Dat is juist de bedoeling. Want op die kaart, als je in een vliegtuig zit, daar staan onder andere oefeningen op die je kunt doen om te zorgen dat je het risico op trombose verlaagt.
0: Ja, helemaal uitsluiten kan natuurlijk niet, maar wel het lichter maken, zeg maar.
1: Je kunt er echt wat aan doen. En inderdaad, trombose is nooit voor de volle 100% te voorkomen. Maar je kunt er echt heel veel aan doen om te zorgen dat je het niet krijgt. Althans, dat de kans veel kleiner wordt dat je het krijgt.
0: Ja, want ongeveer langer dan 4 uur, dan wordt het al lastig, denk ik. Hè? Dan is de kans groter. Als je langer dan 4 uur stil zit.
1: Ja, vanaf ongeveer 4 uur. Dat heeft onderzoek aangetoond. Ja, waardoor komt dat? Waardoor neemt dan dat risico nog extra toe als je dus lang vliegt? Dat heeft enerzijds te maken, de belangrijkste reden is dat je vaak een beetje opgepropt in een vliegtuig zit. Je beweegt of nauwelijks. Vaten kunnen worden afgesneld, met name in je benen. En een andere factor is dat door de lage luchtdruk in de vliegtuiggebieden het bloed eerder kan gaan stollen. Nou, die twee factoren zorgen ervoor dat het risico toeneemt.
0: Ja, en adviseren jullie ook steunkousen, stuwkousen?
1: Nou, daar lopen de meningen eerlijk gezegd over uiteen. Het is zo, sommige mensen die doen dat, die hebben bijvoorbeeld eerder een trombose gehad en die worden geadviseerd door hun arts om een steunkous te dragen. Nou, die moeten dat ook vooral blijven doen. Je hebt ook een ander soort steunkous die je inderdaad kunt gebruiken, bijvoorbeeld in het vliegtuig. De meningen lopen een beetje uiteen of dat heel veel nut heeft of niet. Je moet namelijk, als je dit doet, moet je ervoor zorgen dat ze echt goed passen. En dat moet je echt goed laten opmeten, want op het moment dat zo'n kous te klein en te strak zit, ja, dan knijpt het je bloedvaten af.
0: Ja.
1: En heeft het een averechts effect. En zitten ze te los, ja, dan werkt het niet.
0: Nee. Dus goed laten opmeten in ieder geval door een expert.
1: Die moet je dan in ieder geval goed laten opmeten. Maar als je verder geen reden hebt te onderstellen dat je dat er geen andere factoren zijn die kunnen leiden tot een verhoogd risico op trombose. Als je zorgt dat je voldoende beweegt en dat je die oefeningen doet en dat je ook geen alcohol drinkt, maar bijvoorbeeld wel heel veel water. Als je nou ervoor zorgt dat je geen strakke, knellende kleding draagt, maar gewoon loszittende kleding, zodat je vrijer kunt bewegen. ja, dan is het eigenlijk niet echt nodig.
0: Nee. En de kaart is er nu, dus mochten we mee willen op vakantie, waar is die verkrijgbaar? Kunnen we hem bestellen?
1: Ja, die kan, de vliegveiligheidskaart kan gratis besteld worden op trombosestichting.nl/vliegveilig. En als mensen daar hun gegevens achterlaten, dan sturen we zo snel mogelijk het kaartje op.
0: Oké. Tom Bos, hartelijk dank voor de tijd en toelichting.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, dag.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het OM 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heiloo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Delta-commissaris Kover Daes waarschuwt dat veel bollentelers in het hele land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zoutwater het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kansen om zoetwater beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Een 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darknh.nl.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A44 richting Amsterdam. Want tussen Oegstgeest-Noord en afrit Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Verder vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten oponthoud. Op de A8 richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid een kwartier langer over. En tot slot de N516 richting Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met zijn verrekijker trok Constant Swinkels er al vroeg op uit. Nu, net gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en met plaats op de shortlist voor de Natuurboekenprijs, voorheen de Jan Wolkersprijs op zak, is het rivierengebied rond Nijmegen zijn terrein. In die stad is hij geboren, maar hij groeide op in Bergen.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
4: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
8: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam zijn ze aan het bergen tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee mannen die worden verdacht van de moord op een 42-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Herugewaard blijven voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Coulombstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het OM gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Het hertenkamp aan de Dreef in Herugewaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook 1000 bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelf eigen hertenkamp honing kan worden geoogst. De gemeente Castricum wacht nog steeds op een reactie van asielminister Bart van der Brink op een brief die maanden geleden is verstuurd. De brief is een reactie op de tik op de vingers die Castricum kreeg omdat er te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Het college laat het ministerie in een nieuwe brief weten dat het uitblijven van de reactie geen recht doet aan de inspanningen die Castricum heeft geleverd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners veel geld.

0: Proster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
4: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
2: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier dicht. Daarna de A9 Alkmaar richting Amstelveen, want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Er gebeurde eerder een ongeluk en daardoor heb je nu een uur vertraging. En op de A22 Beverwijk richting Velsen doe je er voor knooppunt IJmuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

0: Een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen doe je er 5 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee mannen die worden verdacht van de moord op een 42-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Herugewaard blijven voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Coulombstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het OM gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tuinen, kwekerijen en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste crypto-diefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het voormalige koloniehuis, het Zeehuis in Bergen aan Zee, doet weer mee aan de Open Monumentendagen. Dit jaar is het huis niet alleen bij de dagen van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags open voor geïnteresseerd publiek, maar is er ook een climate hike georganiseerd vanuit het huis op zondag 13 september van 1 uur 's middags tot 4:30.
0: En dan nu is het even tijd voor koffie. En lekker even bij.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. En op de A10, de Ring West, heb je tussen Landsmeer en de Koentunnel 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Alkmaarse college weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heilo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heilo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Beurkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het op hem 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heilo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen laat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de monumentale knotlindes rondom de Ruïnekerk. De werkzaamheden starten rond week 38. Onderzoek laat zien dat 8 van de 19 historische lindes zijn aangetast. Daarom is onderhoud nodig. Zo blijven de bomen veilig en kunnen ze zo lang mogelijk behouden blijven.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
2: Ja, Sylvia, kom nog maar hier.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53... dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Yeah.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na twee vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkte in een ziekenhuis en heeft intussen ontslag genomen. De 2 mannen die worden verdacht van moord of doodslag op een 52-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard blijft voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Kaulomstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonden. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam doe je er tussen Blaricum en Naar de Vesting 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met zijn verrekijker trok Constant Swinkels er al vroeg op uit. Nu, net gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en met plaats op de shortlist voor de Natuurboekenprijs, voorheen de Jan Wolkersprijs op zak, is het rivierengebied rond Nijmegen zijn terrein. In die stad is hij geboren, maar hij groeide op in Bergen.

0: battle. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West, richting Rotterdam, heb je voor Amsterdam Slotervaart 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na 2 vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkte in een ziekenhuis en heeft intussen ontslag genomen. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook duizenden bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelfs eigen hertenkamphoning kan worden geoogst. Delta-commissaris Ko Verdaas waarschuwt dat veel bollentelers in het land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zout water het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kans om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10 Ring West richting Rotterdam heb je voor Amsterdam Slotervaart 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Rotterdam. Voor Amsterdam Slotervaart heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heilo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heilo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Burkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het op hem 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heilo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Ritsrats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Ritsrats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West richting Rotterdam, heb je voor Amsterdam Slotervaart 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ik wil.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Radio 80.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na 2 vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkte in een ziekenhuis en heeft intussen ontslag genomen. De 2 mannen die worden verdacht van moord of doodslag op een 52-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard blijft voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Kaulomstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Te hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. 5 minuutjes vertraging daar. De tunnel was eventjes dicht. 5 minuten vertraging op de N244 Alkmaar-Edam bij Middenbeemster. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het voormalige koloniehuis, het Zeehuis in Berg aan Zee, doet weer mee aan de Open Monumentendagen. Dit jaar is het huis niet alleen bij de dagen van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags open voor geïnteresseerd publiek, maar is er ook een climate hike georganiseerd vanuit het huis op zondag 13 september van 1 uur 's middags tot 4:30.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten oponthoud bij knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het al veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook 1000 bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelfs eigen hertenkamphoning kan worden geoogst. Delta-commissaris Kover Daes waarschuwt dat veel bollentelers in het land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zout water het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kansen om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.
0: Voor de kust en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuutjes op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

woensdagmiddag, 9 september van het jaar 2026. Op deze druilerige woensdagmiddag zijn we er weer, de Good Afternoon Show. En we openen met de Frank Boeijen Groep. En welkom in Utopia. Tot aan 6 uur alleen maar prettige muziek om jouw dag prettig af te sluiten. We kunnen er niks anders van maken, we gaan er weer een feestje van bouwen. Zometeen

0: Another 45 Ultra and Talk to You hier bij Radio 80. We gaan er eentje ouderwets doen vanaf vinyl. Hier is een ouwe van Blondie en Rapture.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners

Mr. Slowhand is zijn bijnaam, Eric Clapton. En dat getuigt ook in deze plaat. You're the Change the World, een heerlijke, lekkere, rustige plaat. Kunnen we goed gebruiken op deze woensdagmiddag hier bij Radio 80. En besef, we zitten er op de helft van de week. Voor je het weet is het weer weekend. We dalen af naar de jaren 70. Gaan we doen met de band Smokey, Living Next Door to Alice. Sally.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
0: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven.
2: De Donderdag Date.
0: Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Hoogmade. 10 minuutjes op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein staat de kop van de file. Bij Zeeburg op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein op de buitenring van de A10. 10 minuten vertraging is de nasleep van een ongeluk. 10 minuten vertraging op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort 3 kilometer. En 20 minuten oponthoud op de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse college weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heilo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heilo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Burkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. Castricum zet meer boa's in winkelgebieden in om winkeldiefstal tegen te gaan. Volgens de gemeente zijn vooral kleine ondernemers regelmatig slachtoffer. De extra zichtbaarheid van boa's moet dieven afschrikken. Ook wil Castricum de samenwerking tussen ondernemers, politie en handhaving verbeteren. Aan het winkelend publiek wordt gevraagd om verdachte situaties bij het personeel te melden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. De getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Het vliegt. Getuigen deze plaats, Shabusi samen met Miles Smith en Blink Twice. Je knippert twee keer met je ogen en het is allemaal weer voorbij. Maar we gaan feest vieren op deze woensdagmiddag, want ja, we vieren dat de week door de helft is, hè. Dat doen we met Frans Bauer en Heb je even voor mij.

Over Until It's Over, Lenny Kravitz. We zijn tot 6 uur bij je met de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80. En we gaan nu luisteren naar de Pussycat Dolls. Hier is Hush, Hush, Hush. Blijf lekker luisteren, want de mooie platen komen hier voorbij.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

rustpuntje in de show. In de vorm van de Family of the Year. En Hero hier bij Radio 80. Nogmaals, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. Dan zijn we zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio lekker aanstaan.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in ons land, maar in onze regio valt het enigszins mee. 10 minuutjes vertraging op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuutjes op de A10, Watergraafsmeer-Koenplein bij Amsterdam-Slotervaart. 10 minuten ook op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel. 7 kilometer langzaam rijden. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Bob.

David Guetta samen met Sam Martin en Lovers of the Sun. En we houden ook erg van de zon, alhoewel hij nou nergens te bekend is op dit moment. Die zijn de Rednecks en Wish You Were Here in the Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tuinen, kwekerijen en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

En You're My Best Friend hier bij Radio 80 om 9 minuten voor half 6. In de Good Afternoon Show op deze druilerige woensdagmiddag bij Radio 80. Maar we hebben één troost, we sturen het door het midden van de week. Dus voor je het weet is het alweer weekend. Ja, het gaat allemaal snel hoor. We gaan terug in de tijd. Doen we met Interference. Scoorde één hit in Nederland en een klein hitje, maar wel een hele leuke. Hier is de Steamhammer Sam.

0: Zo, na de break en headlines.
1: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In tegenstelling tot de rest van het land valt het in onze regio reuze mee met de avondspits. 50 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Kwartiertje op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 9 kilometer file vanaf Bilthoven. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht bij Maarsendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na twee vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het daar veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. De gemeenteraad van Dijk en Waard steunt unaniem het toekomstplan voor het stadshart van Heerhugowaard. Er wordt ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen die moeten zorgen voor honderden extra woningen, meer groen, meer horeca en evenementen. Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten rondom het stadshart om het gebied aantrekkelijker te maken. Over parkeren waren er zorgen, maar een motie voor extra aandacht daarvoor haalde het niet. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Goedemiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan luisteren naar Alanna Miles. Heeft ooit een nummer geschreven en dat weten weinigen. Gaat over Elvis Presley. Zijn bijnaam was de Black Velvet. Luister zelf.

Kelly, over en over. In de Good Afternoon Show, op deze woensdagmiddag bij Radio 80. Bijna 6:15 is het geworden. We gaan luisteren naar Talk Talk. We gaan terug in de tijd. Hier is Living.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonden. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen, een paar files nog maar. Op de A10 Watergasmeer-Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 5 minuutjes op de A44 nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Er staat file bij Kaagdorp. En op de N230 Maarsen-Utrecht bij Maarsendorp. Altijd nog 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij in onze regio. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 3 kilometer file bij Zaanstad Koog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het daar veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook duizenden bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelfs eigen hertenkamphoning kan worden geoogst. Delta-commissaris Koverdaas waarschuwt dat veel bollentelers in het land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zout water het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kans om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
5: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
4: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
6: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
4: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
2: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
1: En we begonnen met onze eigen popdiva genaamd Madonna. En eind jaren 80 maakte ze het plaatje True Blue. En die hoorde je in een nieuwe uitzending van de woensdagavondshow, live gepresenteerd door mij, Robin Bijman, van het studio Zuiderduin. De komende 2 uur informatie en muziek uit de regio. Kortom, je zit weer helemaal gevuld en schenk er maar even een lekker kopje koffie bij, zou ik zeggen. Want het wordt een beetje kouder buiten. Ja, de zomer is toch een beetje voorbij van de afgelopen dagen, wat we tenminste gevoeld en gezien hebben. Dat betekent dat je weer lekker even langer tot de bank kan blijven liggen en gewoon kan relaxen. Met bijvoorbeeld deze plaat van Topic.

0: Jo 80, bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Pressure. In Pressure volgen we de zenuwslopende uren voorafgaand aan D-Day. Terwijl weerberichten en militaire strategieën botsen, worstelen bevelhebbers met een beslissing die duizenden levens zal bepalen. Hij draait nog op donderdag 10 september om 16:45 middags. Vrijdag 11 september om 8:30 s'avonds. Zaterdag 12 september om 2:00 s'middags. En zondag 13 september om 19:45 s'avonds in filmtheater Sienbergen aan de Zwarte Schuur in Bergen. In het filmhuis in Alkmaar draait de film Lola. In Lola kunnen Tom en Mars in 1940 radio- en tv-uitzendingen uit de toekomst onderscheppen met een machine die ze hebben gebouwd, genaamd Lola. Hij draait nog op donderdag 10 september, dat is morgen, om 18:45 s'avonds in het filmhuis in Alkmaar.

Uncle Cracker op Radio 80, een Amerikaanse zanger en muzikant. Hij verwierf toen bekendheid in de jaren 90, weet je wel, als turntablist voor de Twister's Brown Sugar. Dat was destijds de begeleidingsband van die band genaamd Kid Rock. En eind jaren 90 begon hij met zijn solo carrière en heeft hij onder andere de plaat Follow Me gemaakt. Hier is de band Cole.

paradijs. Frank Boeijen, hij zong over de tegenstelling tussen het paradijs en de werkelijkheid en reflecteert op maatschappelijke kwesties zoals honger, oorlog en ongelijkheid.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privé blad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. 4 kilometer file, 20 minuten vertraging, want er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Heeuwgewaard de controle in een gladde bocht. Een jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. Noordwest ziekenhuisgroep zegt geschrokken en ontzet te zijn over de verdenkingen tegen een 66-jarige arts uit Bergen die tot voor kort bij het ziekenhuis werkte. Martin B. was ruim 25 jaar anesthesioloog bij Noordwest. Het ziekenhuis heeft na het bekend worden van de zaak direct gekeken of er eerdere signalen waren die verband kunnen houden met de verdenkingen. En die zijn niet gevonden. B. was vanwege privéomstandigheden al vertrokken. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

helemaal hip. Hij heeft al veel plaatjes gemaakt die in de top 40 staan. Summer hoorde je een bandje met de plaat Undress. We gaan terug in de tijd naar zo'n vergeten klassieker uit het archief van RTV 80. Hier is The President.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Zangeres Britta Maria, pianist Maurits Fonse en accordeonist Gert Wantenaar brengen op 9 oktober hun voorstelling C'est ma vie naar de Rienekerk in Bergen. Het trio staat al jaren bekend om zijn vertolkingen van het Franse chansons in de Nederlandse theaters. In de nieuwe voorstellingen combineren ze klassieke chansons met hun eigen werk, waaronder een Franse versie van hun bekende houtmoedliedje. De voorstelling in de Ruinekerk begint om 8:15 s'avonds. De Bergermeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergermeren. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor Stichting Leergeld Alkmaar. Dit jaar kunnen alle sportievelingen kiezen uit de kidsrun van 500 meter en 1 kilometer... met start om 1 uur 's middags en de 5 en 10 kilometer die beide om 2 uur starten. De Bergermeren is meer dan alleen hardlopen. Op het sportveld aan de Beethoven-singel is het een gezellige middag met muziek, springkussens, eten en drinken en natuurlijk heel veel supporters langs de kant. Ook dit jaar is de Bergermeren gekoppeld aan een mooi lokaal doel. Stichting Leergeld Alkmaar zorgt ervoor dat de kinderen uit gezinnen met geld zorgen ook mee kunnen doen aan schoolsport en andere activiteiten. Bergermeren. Zaterdagmiddag 26 september op het sportveld van de Beethoven-singel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de website www.bergermeren.nl.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Na het succes van Tofu Cowboy komt Stijn de Leeuwen nu met een one-man show Moonlight Motel. Die is op 10 september te zien in Theater De Beun. 2 jaar lang werkte Stijn in de dakloze opvang. Die ervaring verwerkt hij in een hallucinerende theatertrip over het leven op straat. In de muzikale en humoristische Moonlight Motel speelt hij tientallen personages door elkaar. Een virtuose theatrale tour de force.

band AHA en Tachi hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Het is bijna 9 uur geworden, het uurtje radio van de Woeste Ruimte zit alweer op. Maar we zijn zo meteen terug met een uur voor Bioscoop Agenda en Theaternieuws uit Gazagenda. En uiteraard lekkere muziek, hier is Roxy Dekker.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Lisa Minnelli is naast zangeres ook nog een acteur. En ze won een Oscar voor haar rol in de film Cabaret. Dat is een tijd geleden dat je die naam gehoord hebt, hè? Welkom, dit is de tweede uur van de Woensdagavondshow op Radio 80. Nu de plaat Self-Aware van de Temper City.

0: Radio 80, Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In filmtheater Sienbergen in Bergen draait de film Practical Magic 2. In Practical Magic 2 worden Sally en Gillian Owens opnieuw geconfronteerd met de eeuwenoude vloek op hun familie. Samen met Sally's dochters en hun excentrieke tantes proberen de zussen de magie te doorgronden voordat de vloek een nieuwe generatie voorgoed van de liefde berooft. Hij draait nog op donderdag 10 september om 1:30 'smiddags. Vrijdag 11 september om 4:00 'smiddags. Zaterdag 12 september om 8:00 s'avonds. En zondag 13 september om 2:00 s'middags in het filmtheater Sienbergen. In de filmmes in Alkmaar draait de film Lair Jelly Blonde. Blonde eerstejaars Miss wordt gedumpt door haar vriendje. Ze besluit hem naar Harvard Law te volgen. Ze ontdekt dat zij weliswaar blond is, maar ook dat ze meer in haar mars heeft op het gebied van het recht. Hij draait nog op donderdag 10 september om 6:45 in het filmhuis in Alkmaar.

Heerlijk op deze woensdagavond. Vanessa Paradise met Tandem. We gaan zo meteen naar het regennieuws toe. En dan ben ik buiten met nog een half uurtje woensdagavondshow. Tot die tijd hoor je deze van Pink.

Hanna May en de Rode Draad. Die gaan we even zoeken door deze plaat van Queen te draaien, genaamd Body Language. Het is geschreven door de zanger Freddie Mercury en was een groot hit in Nederland. De videoclip bleek trouwens een beetje controversieel, want de overduidelijke seksuele tekst in de combinatie met de beelden leidde toe dat een Amerikaanse muziekzender de videoclip weigerde uit te zenden.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
2: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook drie andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. De provincie Noord-Holland heeft een uitreiking van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wilde de commissaris van de Koning Arthur van Dijk spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. De bouw van het nieuwe dorpshuis De Schulp en de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen zijn officieel begonnen. Leerlingen van basisschool De Windhoek sloegen dinsdag symbolisch de palen in de grond en vulden een tijdscapsule met verhalen, tekeningen en wensen voor de toekomst. De sporthal moet vanaf 1 oktober weer open zijn. Het nieuwe dorpshuis met een gezondheidscentrum moet voor september volgend jaar klaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: De Franse barcosaliste en zangeres Héloïse Gueudefoy treedt op zondag 70 september op in een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Ze brengt haar soloprogramma Héloïse en Anton, een dialoog tussen stem en cello. Het programma verkent de dialoog tussen stem en cello en werd eerder gepresenteerd op het Utrechtse Early Music Festival Fringe in 2024. Daarna volgden optredens in Nederland in 2025 en Parijs in 2026. Gueudefoy studeerde barcocello aan het HKU Utrechtse Conservatorium en behaalde daar ook een masterdiploma klassieke zang. Eerdere opleidingen volgden ze in Parijs. In 2026 startte ze met de AVES Master in Basel. Als zangeres werkte ze als academist bij het grote omroepkoor. Momenteel is ze freelance lid van het koor van de Nationale Opera, de Opera de Paris en het Vlaams Radiokoor. Het concert vindt plaats om 3:00 's middags op de Duinweg 12, Hoeklandweg in Bergen. Aanmelden kan via info@gekroonindeblauw.nl. De Tall, de Fat en de Ugly treedt zondag 13 september op in Hoeve Overslot aan de Slotweg. Het trio brengt de mix van Americana, bluegrass en verrassende evergreens. Joris, Jos en Jeff staan met banjo, contrabas, gitaar en mondharmonica op het podium. De drie zangers spelen nummers van Hank Williams, Johnny Cash en Flat and the Scourgers, maar ook een eigen bluegrass versie van hits als The Rolling Stone en Pink Floyd. Het gezelschap omschrijft zichzelf als geïnspireerd door hersenloosheid. Dat klinkt door in de show. Een mix van driestemmige samenzang, verrassende arrangementen en die hier en daar wat tuinbroekenlol. De toegang is vrij. De zaal opent op 3:00 's middags. Hoeve Overslot staat aan de Slotweg 42A in Egmond aan de Hoef.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: De Cultuurkoepel presenteert zaterdag 19 september om 19:45 avonds onder het motto De Koepelkeuze een bijzondere voorstelling waarbij het publiek na afloop zelf mag bepalen wat men de voorstelling waard vond. Deze keer zou Jordi van Loon op indrukwekkende wijze de liederen van Louis Davids tot leven brengen. Met evergreens als Dat is die kleine man, O mooie Westertoren, Als je voor een dubbeltje geboren bent en zijn musicals De Jantjes, wist Louis Davids de harten te veroveren van het Nederlandse publiek.

Smoke and Living in Another World. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer de woensdagavondshow voor 9 september van het jaar 2026. We sluiten af met de knaller van Crystals Amsterdam.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met zijn verrekijker trok Constans Winkels er al vroeg op uit. Nu, net gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en met plaats op de shortlist voor de Natuurboekenprijs, voorheen de Jan Wolkersprijs op zak, is het rivierengebied rond Nijmegen zijn terrein. In die stad is hij geboren, maar hij groeide op in Bergen.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I... Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Het naamloze pleintje achter de kapelkerk in Alkmaar heet voortaan de Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor het behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen de plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. Bij Koelkunst en Cultuur in Heerhugowaard is woensdag een grote terreuraanslag nagebootst. Zwaar bewapende agenten en de dienst speciale interventies kwamen in actie rond het Koolplein. Tientallen scholieren van Vonk speelden gewonden en andere aanwezigen in het theater. Volgens de politie ging er veel goed bij de grootschalige oefening, maar kwamen ook punten naar voren die verder moeten worden ontwikkeld. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het al veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: En die Rewels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dat is, wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer er heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we er een beetje voorbereid voor eventueel...

0: branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nogal grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje gehad over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Precies.
1: Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisette.
0: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.